Hoe mijn leven ik trap. Broertje, kom maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk. Klik, klak, bang. Broeder, je gaat echt kwijt.

0: fles en ik space 2 barkie op de weg. Broertje, dat is echt vreemd.
1: Anja van
0: Abagma,
1: Onkiro Malva, Onkiro Tashwa. Anja van Abagma, Onkiro Malva, Onkiro Tashwa.
0: Als kleine jongen had ik gaten in mijn patas, ze rende overal. En ik scheurde al mijn pratas. De meeste zijn vergeten, de meeste zijn nu haters. De meeste van die bradas ga ik vegen en dat weet je. Het begon met 10 gram en toen werd het vierkant, want ik maak er werk van. Ik bracht dingen over grenzen en het wekte goed, man. En dat weet je ook, man.

0: Hoe mijn leven ik trap, broertje kom maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk, klik, klak, bang. Broeder, je gaat echt kwijt. Hoofdpijn, door die coca, wat de geur. Ja, wat rijd ik dikke lijn, iedereen komt.
1: Fix, fix, fix, fix.